0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
1: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. In het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben.

0: hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover.

Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief

0: om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer, vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
1: Dit is Op Tijd Op.
2: Uit Horst aan de Maas.

Overal en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien.

0: met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
3: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
2: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
4: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
2: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Zeg Milou, ben je er al geweest?
9: Waar?
8: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezochten.

0: hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse Big Tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg.

0: jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
6: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
5: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
7: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
5: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Elektronica Winkel, Horst en Jooiendaag Zorg voor Ouderen Horst.

0: altijd gezellig deze Wham! Wake Me Up Before You Go Go.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Nou, ik neem eventjes aan dat de slaap uit de ogen gevreven is en dat we er fris tegenaan kunnen weer op deze woensdag, de 30ste september. Hey, laatste dag van september alweer. Tot 12 uur Schrijven voor Bedrijven natuurlijk bij Omroep Horst en de Maas. En we doen het met veel plezier weer voor je.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Net als Shakira.

0: Ja, ooit was deze meneer zanger van de Sandy Coast. En dan hebben we het natuurlijk over Hans Vermeulen en zijn Hilde liedje wat hij opnam in 1982.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Oh, ook een blikje hoor. Even de papiertjes erbij pakken. Sommige mensen denken dat ik het allemaal uit mijn hoofd doe, maar... Nee. 30 september vandaag, op deze dag in 1967, werd Radio 1 gelanceerd. De popzender van de BBC. Dat was eigenlijk het antwoord op de Engelse piratenzenders voor de kust van Engeland. Hè, die ook daardoor de overheid het zwijgen werden opgelegd. En de BBC richtte de eigen popzender Radio 1 op. Hetzelfde idee als wat in Nederland gebeurde eigenlijk. Hilversum 3 werd ook opgericht zo midden jaren 60 als antwoord op Veronica en de andere piratenzenders. Nou, dan hebben we 30 september 1999. De officiële website van Chris de Burg die sluit. Artiest Chris de Burg, hij vond dat er te veel schuttingtaal in zijn gastenboeken werd geplaatst. En dat was dus al het geval zo'n 27 jaar geleden. Dus toen was al dat een enorme plaag eigenlijk. Van mensen die op internet van alles nog wat liggen te roepen. Nou, dan gaan we eventjes terug naar 30 september, let op, 1791. De toverfluit van Wolfgang Amadeus Mozart gaat in première in Wenen. Het Zauberfluiten. En dat in Wenen natuurlijk de hoofdstad van Oostenrijk. Wolfgang Amadeus Mozart, het geboortehuis van Mozart, is nog in Wenen te bezoeken, dacht ik. En dat is het aardige dat Falco in de jaren 80 ooit een plaat heeft gemaakt over Wolfgang Amadeus Mozart, de klassieke componist. Onder de titel Rock Me Amadeus. En ik heb hier die Canadian American remix. En daarin zit een complete biografie van Wolfgang Amadeus Mozart verstopt in het begin. We gaan hem draaien.
3: Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic.

Ja, vandaag weer aangename temperaturen, dus we kunnen nog lekker surfen met de Beach Boys Surfing USA. En surfen kun je natuurlijk ook op het internet. Taylor Swift, ze heeft een nieuwe single uit. Die hoor je in de loop van de week een keertje voorbij komen. Dit is nog een keertje Opa Light.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Ja, de allernieuwste Duitse schlagers. Je hoort ze ook voorbij komen op Omroep Horst en de Maas. Andrea Berg. En dat kan ons garner nemen. Nou ja, we zitten hier vlak bij de grens, hè. Dus wat dat betreft af en toe muziek van onze oosterburen kan geen kwaad natuurlijk. We gaan tenslotte ook met z'n allen tanken in Duitsland. En kunnen ook nog wel inkopen doen, hè. Ja. In deze woelige tijden. Hey, we gaan eventjes naar 30 september van het jaar 1972. En je hoort al zo'n typisch Veronica-tuntje op de achtergrond. Nou, het gaat over Radio Veronica, dit berichtje. Radio Veronica veranderde op 30 september 1972 van golflengte. Vanaf 1 uur 's middags zendt de populaire radiozender niet meer uit op 192 meter, maar op 538 meter op de middengolf. Bijkomend voordeel was dat hij ook beter te ontvangen was in het zuiden van het land, ook in Limburg. Want die 192 die reikte niet zo heel ver, maar de 538 kwam dus een beetje verder. Nou, waarom is Veronica veranderd van frequentie toen? Nou, dat kwam eigenlijk omdat de zender Bero Münster op 192 meter een krachtiger vermogen in gebruik nam. En Radio Veronica zag zich genoodzaakt naar een andere golflengte te gaan. Het eerste programma op de nieuwe golflengte is de Nederlandse Top 40 met Lex Harding. En wat is nou het grappige? De eerste plaat was I Like It That Way van de Tremolo's die hij draaide. En die stond nummer 40 in de top 40. Nog even een lekkere Veronica jingle van toen. Veronica, en I Like It That Way.

we gaan iets draaien van de Sugar Babes. Geboorteplaat Round and Round. Want een van de zangeressen is jarig. 1984, 30 september geboren. Kesha Buchanan.

Ja, gistermorgen draaide ik Davina en Michel nog, maar het duurde te lang. En nu was het inderdaad Engelstalig. Pinky Swear, dat is al allerlaatst verschenen plaatje. En daarvoor nog de Sugar Babes en de geboorteplaat vanwege de verjaardag van Kesha Buchanan, zangeres van de Sugar Babes. 30 september 84 geboren. Ja, gistermorgen was ook het internet eventjes een beetje moeilijk. Dus we hadden eventjes wat probleempjes met de ontvangst, maar vanmorgen is het weer allemaal in orde. In elk geval op de FM ging het allemaal vrolijk door gisterochtend. Laten we hopen dat het niet te vaak voorkomt, technische onvolkomenheden. Wij gaan instrumentaal op naar nieuws en reclame van 10 uur... met de Almond Brothers Band, instrumentaal deze Jessica.

0: druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas.

0: Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Ja, het programma loopt weer lekker als een trein. Als de locomotion, als het ware. Ja, je hoorde Little Eva, terwijl daar verschillende andere versies van zijn natuurlijk. Maar deze kwam in 1962. Ella Langley, eindelijk een dikke hit. Choosing Texas and the Cutting Crew. Aan het begin van het uur met I Just Died in Your Arms Tonight.

Nou, we gaan even kijken. We gaan even met je terug naar de top 10 van de Duitse acts die de top 40 haalden. Dat is misschien wel interessant om te vermelden. Nou, Boney M. was meer dan 40 jaar lang de succesvolste Duitse act uit de top 40 geschiedenis. Productie in Duitsland hebben we het dan over. Maar sinds 2022 staat die titel echter op naam van producer Robin Schulz. Hij scoorde tussen 2014 en 2022 maar liefst 10 top 10 hits. En zijn grootste hit is de remix van Prayer in C, waarmee hij 13 jaar geleden zijn top 40 debuut maakte. Stond in de zomer van 2014 4 weken op nummer 1. En tot op heden was dat zijn eerste enige nummer 1 hit. En komt daarmee nog niet in de buurt van de 4 nummer 1 hits van Boney M. Zou je zeggen, wat is er nog meer populair als Duitse act? En dan hebben we het niet alleen over de productie, maar ook de taal bijvoorbeeld. Freddy Breck scoorde goed. Dan hebben we ook nog Vicky Leandros. Maar andere producties waren ook Captain Jack, The Purple Disco Machine, komt ook uit Duitsland, en Cascada en ook Snap. Maar deze Prayer in C, dat was een hele populaire Duitse act. De succesvolste in de top 40 tot nu toe.

Ja, beestachtig goed. Beast of Burden. Dat was Bette Midler natuurlijk. Hè. De actrice en ook zangeres. En het liedje komt oorspronkelijk van de hand van de Rolling Stones, als ik het wel heb. Zij hebben het in elk geval ook uitgevoerd. Four Seasons. Dit was een soort comeback hit in 76. Oh.

0: Alom erop. Freddie Mercury en Queen, Don't Stop Me Now.
1: Omroep Hoogst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: Jacques Poels en de mannen van het Neve-project. Terug naar Greensveen.
2: Terug naar Greensveen. Terug naar school.

Ja, nieuw. IOS, wat zoveel betekent als is ook schitterend. Samen met Nienke Leone en Het Noorderlicht. Mooi nieuw singeltje. Amy Winehouse, die gaat eventjes terug naar de rehab.

0: Ka-ching.
1: Ja, ze loopt toch ook al tegen de 60, denk ik hoor. Shania Twain. En in 2002 was dit een van haar hits. Ka-ching. Het ging over geld, hè? Dat moet duidelijk zijn. Plaatje daarvoor van Shaken Stevens, The Green Door. 1981 zong in dat plaatje, terwijl het eigenlijk al uit de jaren 50 kwam. En het schijnt dat Shaken Stevens toch een van de best verkochte Engelse artiesten is, hoor. Althans in Engeland zelf dan. Kwart voor elf. En dat betekent dat het hoogste tijd is voor de Forgotten 45 voor vandaag. We hebben weer een mooi lijstje inderdaad, waar we de plaatjes zo voor en na van kunnen afvinken. Het lijstje van Ger. En natuurlijk eventjes de oproep om weer nieuwe aanvraagjes in te dienen. Dat kan iedereen doen op het e-mailadres peter.trinnekens@omroepworstendemaas.nl. En dan gaat het om vergeten 45 tourplaatjes van wel eer. Nou, het volgende plaatje is niet echt vergeten. Was toch wel een redelijke hit voor de Moody Blues. Maar wel lekker om deze eventjes voor je te kunnen draaien vanmorgen. Inclusief dat mooie intro wat zo mooi opkomt. Hè? Van langzaam naar snel. I'm just a singer in a rock'n'roll band. Dankjewel Ger voor de mooie keuze voor vanmorgen.
2: Forgotten 45.

Ah, mooie titel, Boom van Samuel Welton featuring Russo. En het is een dikke top 10 hit alweer in die top 40 van nu. Langzaam maar zeker op naar 11 uur. Doen we de rijtjes met een lekker twistplaatje.

0: morgen van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de West.

0: Oosterwoldstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: Ja, een held voor velen nog steeds. André Hazes. Bloed, zweet en de traan. Sommieu daarvoor nog met Feels Part 2, de nieuwe van Sommieu en Midjour. Aan het begin van uur 3 met If I Was. Hij was zanger ooit van de band Ultra Fox. En daarvoor nog, en dat was in de jaren 70, van de band Slick. Als je dat nog iets zegt. Die hadden ook wel een leuk hitje. Forever and Ever en Requiem. Ja. Dat is echt voor de liefhebber die dat nog weet. We gaan snel naar Bart Verleeuwen. Die heeft het verhaaltje en het liedje klaarstaan in de plaat en zijn verhaal voor vanmorgen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms denk ik wel eens aan je, want ik ben je na al die tijd nog steeds niet vergeten. Ik zou graag willen weten hoe het nu met je gaat, maar er is niets dat ik voor je kan doen. Ik zag je voor het eerst toen ik als journalist naar jouw land werd gestuurd. En toevallig kreeg ik je voor mijn lens. Een jong meisje op blote voeten in de sloppenwijken van een grote stad. Je rende mij een kant op, ik draaide me om en stak mijn hand uit. Je pakte hem en je begon breed uit te lachen. Maar onder die lach zat jouw ongeluk diep verborgen, ook al zag ik dat op dat moment nog niet. Ik ging met je mee en 's avonds zat ik zwijgend naar je te kijken. Je stond te dansen bij de grote vuren die de mensen 's avonds in de open lucht ontstaken. Anderen zaten zachtjes eeuwenoude liederen te zingen die het verhaal van jouw volk vertelden. Ze zongen over goud en diamanten die door jullie uit de grond werden gehaald voor de rijke blanken, terwijl jullie er alleen maar levens door verloren. Maar ik moest weer terug naar Manhattan, waar ik mijn brood verdien met mijn verhalen. Sindsdien heb ik jouw lach niet meer gehoord. Ik heb je zoveel brieven gestuurd, maar nooit antwoord gekregen. Ik weet niet hoe het nu met je is, maar ik hoop dat je vindt waar je naar op zoek was. Daar, in die sloppenwijk in Zuid-Afrika, heb jij mijn hart gestolen. En het enige dat ik nu nog kan doen, is hopen dat er meer mensen zijn die naar jou omkijken.

0: Ja, Mushanga van Toto in de plaat is een verhaal.
1: Van Golden Oldies tot gloednieuwe tracks. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Weet je nog vroeger de Toto-uitslagen? Die werden altijd door Frits van Turenhout voorgelezen, hè, op de televisie. 0, 0, 3, 0, enzovoort, enzovoort.

Ja, Douwe Bob en Funny is een nieuwe single. Heb je ook al regelmatig voorbij horen komen. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood daarvoor met Talking About Jackson. En ik had het nog eventjes over Toto. Oorsprong van de naam. Ja, Toto was natuurlijk een aapje. Hè? Volgens mij uit een of andere serie. The Wizard of Oz was het. Daarna is de band, dacht ik, vernoemd.

De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. TBS-kliniek De Rooise Wissel overweegt het voormalige klooster Sint-Paschalis in Oostrum te kopen. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is op 81-jarige leeftijd overleden. En twee mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een auto.

The Great Expectation. Mooie titel voor een plaats. Sienna Spiro uit de top 10 van dit moment. Daarvoor nog het Limburgse nieuws. En de Camille was van Ton Engels. Niet de Camille en de Pil, maar een andere Camille die hij bezong. Je hoorde het in de tanksten. Dat is een mooie, dat dialect, dat versta je gewoon, hè? Dat is het Nederlandse. Nou, langzamer gestaag stijgt die temperatuur vandaag ook weer. Ze zullen wel zo'n 26 graden gaan halen. En dat op de

laatste dag van september. Het is toch buitengewoon, hè? Hey, ik wil het even met je hebben over het Nederlands kiesrecht. Ja, dus dat kunnen we even melden. Dat kiesrecht in ons land algemeen kiesrecht is sinds 28 september 1919. Sinds die dag mogen alle volwassenen Nederlanders stemmen. Hebben het recht om te stemmen en om verkozen te worden. De strijd voor het stemrecht voor vrouwen die gaat terug tot 1894. In dat jaar richtte onder meer politica Wilhelmina Drucker en arts Aletta Jacobs de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht op. En na 23 jaar strijd wordt in 1917 algemeen kiesrecht voor de mannen ingesteld. Het recht om te stemmen. En voor de vrouwen passief kiesrecht. Het recht om gekozen te worden. Nou, de vrouwen kregen dan echt volledig recht. Ook actief kiesrecht. Zo'n beetje rond deze dag in het jaar 1919. Leerzaam programma dit, hè?

Inclusief de straalmotorgeluiden in de plaats verwerkt. Back in the USSR van de Beatles. 1968, toen inderdaad de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken nog bestond.

Ja, 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Het schijnt dat de videoclip waarin hij op het plafond danst een fortuin gekost heeft om dat te laten maken. KC en de Sunshine Band. Even lekker shaken, met your booty in dit geval.

0: dagen van 9 tot 12 schrijven voor bedrijven met Peter Trinekens.
1: Zo, op de valreep heb ik nog een mooie primeur voor je hier bij Omroep Horst aan de Maas. Gisteren is het plaatje uitgekomen en nu al bij ons op de zender. Het kan soms heel snel gaan. We gaan naar de nieuwe single luisteren van de Chef Special, de jongens uit Haarlem. Alleen die titel al. Bad Motherfucker, de nieuwe single.
2: Splinter nieuwe muziek. Ontdek je hier voor het eerst. Omroep Horst aan de Maas.

We gaan naar zometeen Lunch Live luisteren tussen 12 en 1. Schijfvervoerbedrijven meldt zich morgen weer. We sluiten eventjes af instrumentaal met Booker T. Jones op het orgeltje met The Green Onions. Smakelijke lunch voor zo dadelijk en graag tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Elektronica Winkel Horst en Gooiendaag Zorg voor Ouderen Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellaat jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellaat Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
3: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellaat Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv.

0: heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live.

Ja, de therapy for me tonight. Armin van Mieren. En daarmee begonnen we Lunch Live. Het is 5 over 12. Het is de laatste dag van september, oftewel 30 september. En inderdaad, midden van de week, woensdag. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Nou, muziek van Champagne, van Rihanna, maar ook van Sniffin' the Tears. En uiteraard nog veel meer. Wellicht wel voor elk wat wils. Maar dat zien we straks wel het komende uur. We gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een vrouw in Horst is maandagmiddag slachtoffer geworden van diefstal in haar woning aan de Leertouwerstraat door een babbeltruc. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft een signalement verspreid. En de gemeente Pillemaas is voorlopig terughoudend met het aanpakken van mensen die permanent op een vakantiepark wonen. De gemeente wacht eerst op de nieuwe landelijke regels. In Pillemaas worden 63 recreatiewoningen permanent bewoond. Buurgemeente Bezel zegt geen permanente bewoners op het vakantiepark te hebben. Beide gemeenten zijn wel tegen permanente bewoning. En de provincie Limburg is bezorgd over het aantal bevers dat zich in de provincie bevindt. De aantallen groeien snel, maar geschikt leefgebied is niet altijd beschikbaar. En dat kan zorgen voor schade en gevaarlijke situaties. Al jaren ondervinden ook mensen in de gemeente Pillemaas, Horst aan de Maas en Bezel hinder van de bever. En zo ook Maria en Hans Witbaard uit Panningen, wiens tuin is aangetast door de knaagdieren. We gaan even kijken naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, vandaag een lekkere zomerse dag. Temperaturen van 28, misschien wel lokaal 29 graden zullen geen uitzondering zijn. Morgen dan gaat het weer een andere richting op. Het koelt af richting de 17 à 18 graden. Richting weekend kunnen we zeggen dat de temperaturen blijven hangen rond de 20 graden. En in het weekend krijgen we te maken met zonnige perioden. En dan wordt het weer 22 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En je weet het, over nieuws gesproken. Meer nieuws op beide sites, zowel omroep Horst-en-de-Maas.nl, omroep PNM.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon allemaal terug te vinden.

0: Let's go, dat was hij dan, Shakira. Met Burna Boy en Die Die. Na bijna 50 liefhebbers moet ik zeggen. Want spannende boeken kwamen afgelopen maandag naar de bibliotheek in Meil. Voor de Gouden Strop Thriller Tour. Thriller auteurs Michael Berg en Nathalie Pagy vertelden er over hun boeken, inspiratie en het leven als schrijver. Ook lazen ze voor uit eigen werk.
1: De stelbus blokkeert de doorgang. Ze heeft geen andere keuze dan af te stappen. Wat is de bestuurder van plan? Wil hij iets van haar? Angstig kijkt ze om zich heen.
2: Wie van spannende boeken houdt, was maandag in Meil aan het juiste adres. De Gouden Strop Thriller Tour strikt neer in de bibliotheek met thrillerauteurs Michael Berg en Nathalie Pagy.
3: Dit is voor mij de helft van de Gouden Strop Thriller Tour. Dit is de vijfde avond dat ik ergens in een bieb in het land optreed. Ja. En ja, bijna 50 mensen. Dat vind ik dus echt een hoge opkomst. Ja. Dus tot nu toe staat Meil op 1.
2: De twee schrijvers namen het publiek mee achter de schermen van hun werk. Ze vertelden over hun inspiratie, het schrijven van thrillers en de verhalen achter hun boeken. Berg besloot in 2004 om zijn baan bij de publieke omroep te beëindigen en te verhuizen naar Frankrijk om daar te gaan schrijven.
3: Ik ben inderdaad met 48 gestopt met werken, na 25 jaar werken bij de omroep. En ben naar Frankrijk verhuisd om daar boeken te gaan schrijven, thrillers. In de hoop dat ik daar van zou kunnen leven. Wat het eerste jaar natuurlijk helemaal niet het geval was. Pas 2013, want toen won ik de Gouden Strop. Toen begon het te lopen. Daarna stortte het ook weer langzaam in. En liep de verkoop terug. En nu met de Mergelandmoorden gaat het echt ja, ongelooflijk goed. En de boeken verkopen echt als zoete broodjes. En het is fantastisch. Ja.
2: Ook Nathalie Pagy weet haar lezers al jaren op het puntje van hun stoel te houden. Haar thrillers vielen meerdere keren in de prijs. En inmiddels zijn er ook twee speelfilms in de maak.
4: Behoedzaam stapte ze dichterbij. Het beeld was zo onwerkelijk dat ze het moeilijk kon bevatten. Wat was hier in vredesnaam gebeurd? Ze zakte door haar knieën en als vanzelf strekte ze haar hand uit naar het lichaam van de vrouw voor haar. In bruine trui en spijkerbroek, de lippen sterk verrimpeld.
5: De fantasie is vooralsnog onuitputtelijk, dus er komen toch steeds weer nieuwe ideeën binnen. En ja, ik pluk ideeën overal vandaan. Vaak is het zo, als ik ergens op vakantie ben geweest of op reis of een weekend weg, dat er ideeën binnenvallen. Ik scheur ook heel veel artikelen uit de krant als ik denk van, oh, daar kan ik nog wel eens een keer wat mee. En soms vormen ideeën of een aantal ideeën zich bij elkaar tot weer iets anders. Dus dat gaat eigenlijk aan de lopende band door. Dat stopt nooit.
6: Soms zijn het wel ideeën die je vaak in thrillers terug ziet komen. Denkt u dan niet, dit heb ik al een keer gelezen of misschien al een keer gebruikt?
5: Ja, natuurlijk. Maar hoeveel liedjes zijn er over de liefde? En er blijven toch steeds weer nieuwe liedjes bij komen. En dat is met spannende verhalen denk ik ook zo. Er gaat het meestal altijd tenminste één iemand dood, kunnen we wel stellen. En je bent altijd benieuwd wie de moordenaar is. Nou, er zijn heel veel overeenkomsten, maar een bepaald verhaal is nog nooit op deze manier door mij geschreven of door Michael Berg, mijn collega. Dus dat blijft toch altijd weer nieuw. En mensen blijven daar gelukkig nieuwsgierig naar en blijven dat lezen. En ja, ik blijf dat schrijven.
3: Ik hou van literatuur, maar ik hou ook van thrillers. En ik hou van thrillers vooral omdat het spannende boeken zijn. En toen ik besloot om zelf te gaan schrijven, dacht ik, dan ga ik geen roman schrijven. Ik heb niet een wereldvisie waarvan ik denk, nou, dat moeten alle mensen weten. Maar ik denk, ik kan wel een spannend verhaal bedenken. En dus daarom heb ik me eigenlijk op de thrillers gestort.
2: Voor Berg is 2026 een bijzonder jaar. Met de terugkeer, het eerste deel van zijn reeks, de Mergelandmoorden, won hij de Herman Trillerprijs. Het vervolg, de Vergelding, werd bekroond met de Gouden Strop. Dit najaar verschijnt met de finale het laatste deel van de reeks.
3: Alex Nievelstein, een jonge rechercheur, Limburger, heeft in Amsterdam gewerkt, loopt daar vast en keert terug naar Zuid-Limburg, waar hij hoofd wordt van een klein cold case team. En de Mergelandmoorden bestaat uit 3 boeken en in ieder boek wordt een cold case opgelost. In het eerste boek de vermissing van een jonge alleenstaande moeder. In deel 2 de moord op een non van een katholiek meisjesinternaat in Valkenburg. En de cold case in boek 3 speelt zich af in de directe omgeving van Alex Nievelstein hemzelf.
5: Ja, het is wel.

0: nodig als je een verhaal over 3 delen wil verspreiden, zoals je doet in een trilogie, dat je weet hoe het begint en hoe het eindigt. En welke informatie je in boek 1, boek 2 en boek 3 gaat stoppen. Vrij veel daarvan weet je al wel van tevoren. Een deel daarvan ontstaat ook gaandeweg. Maar ik zit nu aan het einde van boek 2 van Zilver. Dat is bijna af. En dan moet ik er dus nog 1. En Michael heeft net al zijn 3e boek voltooid. Dus die ligt een boek op mijn voor, inderdaad. Ja.
1: Het is natuurlijk ook een kwestie van discipline, hè? Een boek schrijven. Elke dag 1500 woorden. Bent u iemand die dat altijd wel in zich had?
2: Nee, want dat wist ik niet. Ik wist niet dat ik die discipline had. Maar ja, god, ik heb ooit besloten van ik ga naar Frankrijk en ik wil een boek schrijven. Ja, dat heb ik met veel bombarie bij het afscheid bij L1 geroepen. En toen dacht ik, nou, dat zal het me lukken ook. Dus ik ben net zo lang gaan zitten tot ik een boek had. Toen vond ik een uitgever. Toen moest er een 2e boek komen. Nou ja, en voor je het weet word je schrijver en zit je in de rat race. Ja. En komt er ieder jaar een boek.
0: Soms is het schrijven gewoon heel saai. Hè? Het vergt ook veel zitvlees. Je zit gewoon in je eentje achter een computer en je schrijft een aantal uren per dag. Nou, dat doe je dan zo weken, maanden achtereen totdat er een boek is. Dus het wordt soms geromantiseerd, maar het is soms ook best wel saai. En je moet de discipline hebben om het af te kunnen maken. En dat hebben wij allebei goed in de gaten.
1: U gaat niet meer terug naar Frankrijk, hè? Dat heeft u achter zich gelaten. Of heeft u het huis aangehouden?
2: Nee, het huis is verkocht.
1: Ja. Ja. Ik ben definitief terug
2: in Zuid-Limburg. Ik ben, net zoals de hoofdpersoon Alex Nievelstein, teruggekeerd naar Zuid-Limburg.
1: Een inspirerende omgeving.
2: Absoluut. Met heel veel spannende verhalen.
3: De donkere wolken komen steeds dichterbij. Geen wonder dat ze de enige fietser op de weg is.
4: Ja, hier weet het. Het filmpje staat al online te bekijken via de site van Omroep PNM of het YouTube-kanaal van onze Omroep. Nou, we hebben een mooie titel. Het is groot vandaag. Is nou het eten groot? Is het samen zijn? Het sporten? Of misschien wel het weer? Het is groot vandaag. Marshmallow Moonshine.

0: Ja, en langzaam verdwijnt Queen met Don't Stop Me Now. En wanneer ik heel even doorpraat, kan ik zeggen dat het nu exact 12:30 is. Halverwege de wedstrijd zitten we op deze woensdag 30 september. Alle redenen om naar het nieuws en weer te gaan. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Maandagmiddag is een vrouw in Horst slachtoffer geworden van diefstal in haar woning aan de Leertouwerstraat door een babbeltruc. De politie, die op zoek is naar de verdachte, heeft een signalement verspreid. De verdachte deed zich voor als een bol.com-medewerker. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huidskleur en een sikje. Hij droeg een spijkerbroek en een zwarte trui. De provincie Limburg is bezorgd over het aantal bevers dat zich in de provincie bevindt. De beverpopulatie groeit snel, maar geschikt leefgebied is niet altijd beschikbaar. Daardoor wijken de knaagdieren uit naar verkeerde plekken als steden of landbouwgebieden waar zij veel schade aan kunnen richten. De provincie gaat de komende tijd aan de slag met het verbeteren van het beverbeheer in Limburg. De volleybalteams van VC Trivia Dames 1 en VC Atos 70 VC Trivia Heren 1 hebben allebei alle wedstrijden in de eerste bekerronde gewonnen. Het damesteam heeft een goede start gemaakt onder leiding van een nieuwe trainer en coach Pieter Kattenstart. En het herenteam had het moeilijk met een minimale selectie door vakanties en blessures. En dan nog het weer. Het blijft vandaag licht bewolkt met een briesje en nog zomerse warmte. De temperaturen kunnen vanmiddag oplopen tot 27 à 28 graden. Op het KNMI Weerstation in Beek is dit de warmste 30 september sinds 1975 die gemeten is. Morgen wordt het een stuk kouder met zo'n 20 à 21 graden en tijdelijke regen. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroeppnm.nl en omroephorst-aan-de-maas.nl.
0: Dankjewel Tamar, nog een hele fijne middag. En wij starten meteen door met Sash en Ecuador.

Niemand wil een popster, aldus Isabel Usher. En we gaan meteen door naar de situatie op de weg. Wat is er aan de hand? Nou, flitsers niet in deze regio. Wel wat andere meldingen op de A67, de hoogte van Venlo. Een auto met problemen bij 67,4. 271 met een N'tje ervoor. Dan zitten we ter hoogte van Wellerlooi. Ook daar een probleem bij paaltje 89. Een auto namelijk in de berm. De N271, maar dan ter hoogte van Gennep. Ben daar heel even alert. Hou rekening bij paaltje 104,2 moet ik zeggen, ja. As we speak lopen daar dieren op de weg. Dus, maar voordat je daarvoor bent, dus hou iets eerder daar rekening mee. Dan gaan we naar de N273, de hoogte van Kessel. Een auto met problemen bij 63,3. En dan last but not least, N279, de hoogte van Roggel. Een auto aan de kant bij paaltje 7.

How about us? En dan horen we Champagne 13 minuutjes over 12:30 op deze woensdag 30 september. Muziekvereniging Sint-Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis werken samen aan het nieuwe muziektheaterstuk Berkelen. In dit stuk komen fanfare muziek, koor en theater samen rondom de geschiedenis van het dorp Berkelen.

0: muziekvereniging Sint Cecilia Amerika en Peggy's Productiehuis gaan na het succes van de voorstelling terug naar Rowan Christian Heze opnieuw het theater in. Met de theaterproductie Berkelen brengen ze wederom theater en fanfaremuziek samen.
1: Als je het hebt over de omgeving van Amerika en dan een heel stuk omlaag gaat, dan kom je vanzelf in Berkelen. Want heel lang geleden was dit hele stuk Berkelen. Vanuit Deurne tot in Horst, Amerika, dat noemde men Berkelen. En ja, dat is ooit verdwenen.
0: Regisseur Peggy Keizer schreef het verhaal dat het dorp Berkelen en het verleden weer tot leven brengt.
1: De muziekvereniging van Amerika, hè, Cecilia, die contactte mij. Omdat wij de vorige keer zoveel plezier hebben gehad bij het maken van Terug naar Rowan Christian Heze. Of we niet weer een samenwerking aan konden gaan. En natuurlijk kon dat. We moesten wel even praten over het verhaal. Nou, de opdracht was super duidelijk. Er moest liefde in, er mocht niemand dood. En het moest vooral gaan over hier en nu. Dus in het hier, in het heden. Maar ook een beetje van wat is geweest. Ja, en daar ben ik op gaan knutselen. En ja, toen vond ik Berkelen. En als je erover nadenkt, Berkelen is overal om ons heen. We hebben Berkelenheim, we hebben de Berkel. En toen dacht ik, waarom eigenlijk? Waarom heet dat allemaal zo? Nou ja, en als je dan gaat graven en je graaft diep genoeg, dan kom je een mooi verhaal tegen.
0: De muziekvereniging uit Amerika kijkt uit naar de terugkeer in het theater.
2: Het gevoel wat we daaraan hebben overgehouden, dat was echt, ja, was eigenlijk helemaal niet uit te leggen hoe leuk dat is om daaraan mee te doen. Dat moet je echt meegemaakt hebben. En ja, daar hebben we echt nog een jaar op van genoten, bij wijze van. En nou ja, daarna begonnen we eigenlijk alweer een beetje met de voorbereiding voor deze. Dus de energie zit er behoorlijk in bij iedereen.
0: Stan Vullings en Aukje Berends vertolken de hoofdrollen in de nieuwe voorstelling.
3: Super tof om mee te maken. En je merkt gewoon

0: in het spel wat je samen hebt, hoe je zo'n eigen wereld weet te creëren. Je hebt al het fantastische werk wat de regisseur heeft voorbereid. En dat maak je dan samen, maak je daar iets van. Dat is wel echt super tof.
1: Ja, dat is ook wel het mooie, denk ik, in deze producties, die dat toch wel mensen, denk ik, herkenning hebben van vroeger. De naam Berkelen, denk ik, dat toch wel bekend voorkomt. Dus dat is denk ik ook wel mooi. En ook gewoon je wanen in een ander

0: mogen creëren. We hebben vandaag voor de eerste keer geoefend met de fanfare live erbij. Ja, dat is echt overweldigend. Ja. Super tof als je die twee elementen bij elkaar ziet komen.
1: Het is echt alsof je in een film staat te spelen met de muziek van de filmmuziek op de achtergrond. Zo voelt het ook echt wel. Het maakt het spel ook veel mooier met de muziek erbij.
2: Het is natuurlijk een fantastisch mooie uitdaging om als orkest hele verschillende manieren van muziek maken te laten horen aan een groot publiek. Er komen heel veel mensen ze horen op deze manier ook te fanfaren op een andere manier een keer.
3: Bij Terug naar Oude Christian Heijzen hadden we heel erg muziek en dan weer een stuk theater en dan weer muziek en dan weer theater. En nu hebben we het allemaal samengemengd. Het is eigenlijk alsof je naar een film kijkt die zich live afspeelt. En nou stel je eens voor dat als je een film kijkt dat er geen muziek in zou zitten. Ja, ik haak af. En dat doet de muziek met theater. En dat doet theater ook wel een beetje met muziek, denk ik.
4: Berkeley is te zien op 20, 21 en 22 november in de Schouwburg in Venray. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website.
5: Lunch Live.

Jefferson Airplane en Somebody to Love. Vandaag 30 september tot en met 11 oktober vieren we de Kinderboekenweek. En dit jaar staat alles in het teken van optredens en podiumkunsten. En zeker voor de kleintjes, want voor de jonge kinderen is het podium één grote speelplek. Bart Nelissen sprak vanochtend Nicole Letjes, schooldirecteur van Op de Kemp in Echel.

0: zang, dans, muziek en optreden. Maar natuurlijk ook om lezen, want deze week is er extra aandacht voor boeken en leesplezier. Op basisschool De Kemp in Eckel gaat dat lezen goed. Uit cijfers van een dashboard schoolprestaties blijkt dat ruim 74% van de leerlingen het gewenste niveau voor taal haalt. Landelijk ligt dat op 57%.
1: Jaren geleden was het zeker niet zo. En hebben we daar met het team vol op ingezet. Waarbij lezen echt de sleutel is voor in ieders toekomst. Dus waarbij lezen heel veel prioriteit heeft op onze school.
2: Net. Zet de wasknijper bij de E neer.
3: We beginnen eigenlijk al vanaf de kleuters. Dat we het stukje fonologisch en fonemisch bewustzijn. Daar begin je eigenlijk mee. Dat is de eerste stap van het hele leesproces.
2: A-s-kaas. Waar hoor je de A? Ja, bij de middenklank. Dus je had hier de wasknijper.
3: En eigenlijk beginnen we ook, net zo bij de kleuters, ook 3 keer per week. Net zoals eigenlijk in de rest van de school met stil lezen in de ochtend. Om kinderen alvast enthousiast te maken over boeken. En daarnaast zijn we een aantal jaar geleden ook begonnen met een nieuwe aanpak omtrent begrijpend lezen. Close reading. Dat houdt eigenlijk in dat je meerdere keren per week met hetzelfde boek of dezelfde tekst aan de slag gaat. En dat je eigenlijk steeds dieper op die tekst of het verhaal bijvoorbeeld bij groep 1, 2 inzoomt. Dus zodat kinderen ook echt enthousiast gemaakt worden over teksten of boeken.
4: Houtje, vrouwtje, beestje, wondje, zetje, stoeltje, elfje, spelen.
5: Wie zou er een woordje willen lezen en dan vertellen welke losse woorden er in staan?
6: Voet en bal.
5: Heel goed.
0: Ook is er op de school een boekenbrigade met als doel om leesplezier en leesmotivatie onder kinderen te stimuleren.
7: Wat wij doen, we komen 1 keer in de 6 weken bij elkaar en dan gaan we eigenlijk leuke dingen doen met boeken. Of met lezen of met creatief schrijven. Dus alles wat met boeken te maken heeft. Aan de rand van het bos stond Circus Lala met allerlei dieren die elke dag hard werkten aan hun voorstelling. En zij zagen nooit ook maar 1 cent van de fooi. De dirigent van het circusorkest had ook zorgen. Het tentcel lekt, zei hij. Het moet dringend gerepareerd worden. Ik ben zelf hier al 3 jaar op school en wij meten elk jaar via een monitor ook de resultaten. En dan gaat het dus om leesplezier. En je ziet gewoon dat het groeit en dat is echt tof. Dus ik denk in 2022 was ongeveer 60% vond lezen niet zo leuk. En nu is het 60%, 70% zelfs die lezen wel leuk vindt. En ligt dat alleen aan de boekenbrigade? Nee, natuurlijk niet, maar dit draagt wel bij.
0: Spot aan, boek open, de kinderboekenweek is begonnen. Met het thema staan bijzondere verhalen en personages deze week volop in de schijnwerpers.
3: We beginnen eigenlijk altijd gezamenlijk aan de kinderboekenweek. Dus vanochtend zijn ze eigenlijk in de groepen begonnen met het liedje van de kinderboekenweek, wat eigenlijk altijd speciaal wordt gemaakt. We hebben dit jaar met de leerkracht er ook voor gekozen om de Mask Reader te introduceren en te doen. Dus alle leerkrachten hebben een filmpje opgenomen waarbij ze eigenlijk helemaal gemaskerd zijn. En gedurende de week mogen de kinderen raden welke leerkracht ze denken dat er achter het masker zit. En volgende week als afsluiting dan gaan we eigenlijk ook alle leerkrachten onthullen.
8: We beginnen met hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 is: wat een show.
3: Ja, we merken vooral dat als je als leerkracht boeken, een boekpresentatie geeft of boeken introduceert, dat die vervolgens door de kinderen wel makkelijker worden gekozen dan dat ze zelf gaan zoeken. En natuurlijk zit daar wel verschil in qua kinderen. De ene vindt het makkelijker om een geschikt boek te vinden dan de andere. Maar daar is natuurlijk ook onze taak bij om hun daarbij te begeleiden en te helpen.
1: Wij blijven constant naar ons onderwijs kijken. Doen we de dingen goed? Leren de kinderen voldoende? Dus we blijven constant evalueren en kijken of we dingen aan moeten passen. En heel belangrijk, hoe houden we kinderen enthousiast om te blijven lezen?
0: De Kinderboekenweek duurt nog tot 11 oktober.
9: En elk jaar maakt Kinderen voor Kinderen een lied bij het thema van de Kinderboekenweek. En dit jaar schreef Jacques Vriend het lied Spot aan naar het gelijknamige thema van de Kinderboekenweek 2026.

spot aan. Hier blijft nog heel even de spot aan. Nog 1 minuutje en dan is het 1 uur. Dankjewel weer voor het luisteren en kijken. Morgen weer Lunch Live. Tot dan. En we gaan eruit met Johnny Cash. En I can say clearly now.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag.
1: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de

0: De gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met HPL Bergsjeva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

verkeerde stek leeg opgedekt. Zilverjong, zwover in de eten. Een receptioniste aan de telefoon en een rood gezicht wat moet ik doen.

0: rijdt. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. De Rooise Wissel onderzoekt de aankoop van het leegstaande klooster Sint-Paschalis in Oostrum. De TBS-kliniek ligt naast het monumentale complex en bekijkt welke activiteiten en mogelijk welke doelgroep er in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Concrete plannen zijn er nog niet. Het klooster staat al jaren leeg en werd vorig jaar diverse keren getroffen door brand. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later. Zijn moeder raakte zwaar gewond. De ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht en ook komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. De internationaal bekende operazanger John Bruegeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton trad tijdens zijn lange carrière op in onder meer New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar kwam langzaam maar zeker terug.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer het zingen. En wat er allemaal om de heen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: Bruegeler was meer dan 60 jaar lid van mannenkoor Sint Cecilia in Vaals. In 2005 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken. Het is droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 25 graden in onze regio. Vanmiddag verandert er weinig aan het weerbeeld. Er zijn hoge sluierwolken, maar er zijn ook zonnige perioden. Later in de middag richting daarvan neemt de bewolking wel toe, maar het blijft droog. Er staat een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 35 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de vijf mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomerswarm. 24 tot 28 graden.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen.

0: Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn twee medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet vanwege het incident. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in het nieuws door bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de Limburgse politie te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan de Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten bovendien nog zo'n €800.000 betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat beroep is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. En operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond onder meer op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna wel weer op.
1: Ik kan weer mollen en ik kan weer het zingen. En wat er allemaal om de schijn passeert, waar... Dan moet je zeggen, je bent er nog goed vanaf gekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. En het weer. Het is vandaag zomers warm met zon en wolkenvelden. Het wordt zo'n 28 graden. In de loop van de avond komen er buien en zelfs onweer. Morgen wordt het koeler.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer, dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij.

0: bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volg al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt als het aan justitie ligt een stelstraf van 5 jaar. De man reed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Het afsluiten van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler voor zwaar verkeer heeft de politie al ruim 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. En 2 medewerkers van Klaassen Tankcleaning in Venlo zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een gevaarlijke stof hebben ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring

0: Goedemiddag, het LE Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die in maart dit jaar in Maastricht met 112 km per uur een jongetje van 4 doodreed, moet als het aan justitie ligt 5 jaar de cel in. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechtszaak in Roermond aanwezig. De 30-jarige Maastrichtenaar reed onder invloed door de dorpsstraat in Maastricht op het moment dat daar een vrouw met haar 4-jarige zoon in de buggy de straat overstak. Het kind kwam om het leven, de moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Op de zitting maakte de verdachte een verslagen indruk en zei hij heel dom te zijn geweest. Het afsluiten van de kanaalbruggen bij Roosteren en Kelpen-Oolen voor zwaar verkeer heeft de politie al 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. De kosten zijn voor de provincie, al is het Rijk de eigenaar van de bruggen. Het gaat de komende tijd ook nog meer geld kosten omdat de bruggen nog niet op korte termijn hersteld worden. De bruggen hebben allebei te kampen met metaalmoeheid, zwaar verkeer versnelt de slijtage, daarom moeten vrachtwagens en landbouwverkeer tegenwoordig omrijden. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn 2 medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet vanwege het incident. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in opspraak door bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. En operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De bas-bariton stond onder meer op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna wel weer op.
1: Ik kan weer moelen en ik kan weer het zingen. Wat er allemaal om de schen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed van afgekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En het weer, het is vandaag zomers warm met zon en wolkenvelden. Het wordt zo'n 28 graden. In de loop van de avond komen er buien en zelfs onweer en morgen wordt het koeler.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.

0: de grootste hit. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.
1: De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt als het aan justitie ligt een celstraf van 5 jaar. De man reed met meer dan 100 km per uur onder invloed door de bebouwde kom. Een natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen. Voor natuurmonumenten reden om in te grijpen. En een cipier van de gevangenis in Sittard is in opspraak geraakt omdat hij zelf een illegaal handeltje in nephorloges was begonnen.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmiddag waren er zonnige periode afgewisseld door hoge sluierwolken en wolkenvelden. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27 op een enkele plek 28 graden. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Er valt zo nu en dan buiige regen met kans op onweer. Het koelt daarbij geleidelijk aan af naar waarde rond de 17 graden als minimumtemperatuur. Maar donderdag overdag overheerst de bewolking. Er valt zo nu en dan buiige regen. Later op de dag zijn er ook langere droge momenten. En af en toe wat zon. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een westelijke richting.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelis was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten en daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen.

0: evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Met L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De man die in maart dit jaar in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed, moet, als het aan justitie ligt, 5 jaar de cel in. De 30-jarige man reed onder invloed van alcohol met 112 km per uur door de dorpsstraat in de Maastrichtse wijk Heer, op het moment dat daar een vrouw met haar 4-jarige zoon in een buggy de straat overstak. Het kind kwam om het leven, de moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechtszaak aanwezig. De uitspraak volgt over 2 weken. Natuurmonumenten grijpt in om te voorkomen dat natuurgebied Noorbeemde bij Noorbeek verdroogt. Omdat de beek daar steeds dieper het landschap inslijt, stroomt het water daar ook steeds sneller weg. En in het gebied leven veel planten die op natte grond groeien. Die dreigen nu te verdwijnen. De beek in het gebied wordt de komende weken opgehoogd, zodat het grondwater minder snel wegstroomt. TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum breidt mogelijk uit. De kliniek ligt pal naast klooster Sint-Paschalis dat al jaren leeg staat. De Rooise Wissel kijkt nu bijvoorbeeld naar welke doelgroep daar in de toekomst kan worden ondergebracht. Het klooster staat al jaren leeg en werd al verschillende keren getroffen door brand. Eerder was er ook al een psychiatrische kliniek ondergebracht. En tegen een medewerker van de gevangenis in Sittard zijn maatregelen genomen omdat hij nephorloges verkocht aan collega's. De illegale handel kwam aan het licht na intern onderzoek van de dienst justitiële inrichtingen. Welke maatregelen zijn genomen wil de dienst niet zeggen. De handel in nephorloges botst in ieder geval met de integriteitsnormen die gelden binnen het gevangeniswezen. Zowel de cipier als de collega's die de klokjes kochten hebben hun excuses aangeboden. En het weer. Met 28 graden, zon en ook wolkenvelden was het vandaag nog zomers warm. Vanavond komt er een einde aan met buien, regen en zelfs onweer. Morgen bewolkt en koeler dan vandaag.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er zonnige periode afgewisseld door hoge sluierwolken en wolkenvelden. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27, op een enkele plek 28 graden. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Er valt zo nu en dan buien regen met kans op onweer. Het koelt daarbij geleidelijk aan af naar waarde rond de 17 graden als minimumtemperatuur. Maar donderdag overdag overheerst de bewolking. Er valt zo nu en dan buien regen. Later op de dag zijn er ook langere droge momenten. En af en toe wat zon. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een westelijke richting.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot de graad of 16.

0: Evelien.
1: Omroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.
2: C'est la vie, she sang to me, je me rappelle.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.

0: feestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
2: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
7: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Live. Vanuit het gasthuis zijn hier je muzikale vrienden, Mini en Roel. Welkom bij Podium.

Ja, en een hele goeienavond, beste luisteraars. Leuk dat je weer luistert. Hey, woensdagavond 30 september 2026. Ja, vorige week waren we er een weekje niet. Dat hadden we misschien wel meegekregen. Ja, het had alles te maken met dat ik op Mallorca zat. Dus niet in Mallorca, maar op Mallorca. Samen met mijn vriendin Anne waren we lekker een weekje welverdiende vakantie. En dat is nou voorbij. Ik ben nog wel lekker een beetje zongebruind, maar wel helemaal terug met nieuwe energie. Ja, en dat brengt dus dat Mini normaal ook zou zien. Maar ja, jij hebt vandaag een beetje veel op de planning. Dus ik kon het helaas niet halen. Dus hij heeft vanmiddag mee gebeld van... Ja, Roel, kun het vandaag helaas alleen door, want ik ben er niet. Hij luistert wel inmiddels, als het goed is. Dus Mini, goeienavond jong, alvast naar auto. Een paar nummers doe je altijd elke week met elkaar bespreken van dit gaan we draaien. Dus ik zal ook een paar nummers vanavond draaien die Mini het ingebracht dit urken. Maar we begonnen met You Got Me Rocking. Ja, gehuurd op deze zender bij Omroep Horst en de Maas wel vaker de Stones. Maar weinig het album Voodoo Lounge uit 1994. Het 20e studioalbum van de mannen uit Engeland, de Rolling Stones. Ja, lekker energiek rocknummer. Terwijl het begon als een rustig bluesnummer. Want Keith Richards zat op de piano in het begin schrijven van dit nummer. Daarna dacht hij van, ja, misschien toch de zes snorige vrienden van oppakken, de gitaar. En toen weer ineens een flinke rocknummer. Ook omdat Charlie Watts even op die drums begon te klatsen, met zo maar te zeggen. En dan kreeg hij een heerlijk nummer, You Got Me Rocking. Ik denk een mooi begin van een urke podium. Ja, gewoon dus zonder minidom, maar ik ga je alles op alles zetten om er weer een leuke show van te maken. We draaien veel rockmuziek vandaag. Wat inbreng van Mini, zoals ik al zei. Een beetje blues, van alles door elkaar heen. Dus we hebben denk ik wel een oor met lekkere muziek, beste luisteraars. Dus we gaan gewoon beginnen. En dan gaan we beginnen met het 10e studioalbum Lightning Bolt van de Amerikaanse rockband Pearl Jam. Het nummer Getaway uit 2013. En dat begint zo lekker met die drums en die bas. En dan zie je gelijk helemaal weg. En dat is meteen ook wat we gaan doen. Lekker van start met de editie

342 van het programma Podium. Ik hoef er niemand te vroegste klover zien, want daar ben ik zelf al. Beste luisteraar, welkom. Editie nogmaals 342 van het programma Podium. Dan gaan we met het nummer Lightning Bolt van Pearl Jam. Gaan we lekker aftrappen op deze woensdag 30 september. Dan gaan we. Vamos.

Ja, gehuurde oktober. Ja, prachtig nummer van de band Bluff. En ja, meer is het oktober. Dus vandaar dat ik de keuze heb laten vallen. Het is eigenlijk een prachtig album geworden in 2008. Wat door twee dealen moet het zijn. Ja, zo moet het eigenlijk een beetje zijn. De oktober is een beetje de donkere kant. Ik kwam in het najaar van 2008. Daar kwam in weer dat album uitgebracht. En het jaar daarna, in april 2009 kwam het nummer, of in 2009 kwam het album April, sorry, zo moet ik het zeggen. Dus oktober in 2008 en begin 2009 het album April. En april is dan natuurlijk ook wel wat, ja, minder zwaar. Oktober is een beetje heel veel zware liefdesliedjes. En ja, april is dan een beetje weer, ja, een beetje weer het nieuwe lentegevoel. En de sfeer is wat zachter, moet ik zeggen, dan oktober van het album van Bluff. Maar het is wel het eerste plaats in de Nederlandse album top 100 in oktober 2008. Dus dat was wel leuk. En vooral deze single, de titelsong Oktober zelf en Vallende Engel. Dat waren twee nummers die het ontzettend goed deden op dit album in 2008 van de band Bluff. En ja, soms is teksten van Pascal Jacobsen dat je denkt, ik kan er helemaal niks van maken. Maar dit is echt zo'n album dat je denkt van, ja, dit is wel, dat komt eigenlijk wel altijd binnen. En ik dacht, meer is het oktober, dus dat was een goeie aanleiding om het te draaien. Ja, ik zei net al in het begin van de show dat Mini, ondanks dat hij een heer is in de studio, toch hier en daar wel zijn vinger heeft gedrukt op deze show. En dat komt omdat hij nieuwe muziek heeft meegenomen. En dat is, of de mensen klaargezet, dat ga ik nu afspelen, St. Paul and the Broken Bones. Ja, de Chris... wat is het? Sorry, heel even twee dingen door elkaar dan. St. Paul and the Broken Bones, de band uit Alabama. In 2012 werden ze opgericht. Paul Janeway is de leadzanger. En die man heeft altijd een hele lekkere, zwarte soulstem. En als je dan ziet hoe hij eruit ziet, ja, dan zouden ze zeggen, weet je, dat matcht toch gaan in met elkaar. Een beetje net heeft hij het vals gespeeld of zo. Maar ja, het is ongekend hoe heerlijke zangstem Paul Janeway heeft. En het leuke is dat ze nou een nieuwe EP uitbrengen. Zie, 18 september is dit uitgekomen, 2026. Dus dan is het nog gaan heel erg oud. En dat was het album met 4 tracks. Dat heet dus een EP, een extended play. Proxy, zo heet het, de EP. En ja, een heerlijke nummer. En hoewel ook een Proxy EP is het toch de nummer Proxy zelf, wat de titeltrack een belangrijke single is van het project. Het is een beetje een mix van Lottes Kieken, wat we dadelijk allemaal gaan brengen, met een volledige langspeelplaat gaan uitbrengen. Maar

Dat komt, dat weet ik dan 1, 2, 3. Maar meestal is dan een EP, komt er wel een langere versie van. Maar we gaan nog eens genieten van de band St. Paul and the Broken Bones. En die heb ik hier voor klooster onder de schuif. En het nummer wat je hoort is ook de nummer van de titeltrack van dat EP. En dat heet Proxy. En die schuif ik toch nou weer.

Ik heb denk niks gelogen. Met de stem van Paul Janeway. Ja, heerlijk. Ja, ongekend. Wat een leuke band dat is. Alabama's trots, om het zo maar te zeggen. De St. Paul en de Broken Bones. Zoals ik in het begin van de show zei, kwam ik gewoon letterlijk net terug van vakantie. Ik ben gisterochtend weer heen beland in Horst. En daar ben ik natuurlijk wel heel erg blij mee. Maar ik was een weekje dus op Mallorca. Maar Young Yellow heeft ook een nummer gemaakt. Ik moet dringend op vakantie. En ja, zo dringend bij mij is dat nou dan ook wel niet. Want ik ben eigenlijk maar net terug. Maar er zijn heel veel mensen die er misschien ook behoefte aan hebben. Eigenlijk ging het nummer een beetje over de constante burn-out verschijnen. Een beetje de red race voor heel veel mensen inzitten. Dus dat je eigenlijk naar een vakantie toe werkt. De ganse jaar. En dat eigenlijk niet de manier is. Dus dat je zou motten leven. En de constante drang naar prestatie. En heel veel mensen moeten eigenlijk een beetje toch wat meer relaxed door het leven heen gaan. Want anders is het inderdaad de ganse die drang naar vakantie. En dat is het enige moment dat je een beetje tot rust kunt komen. Ja, het was voor Young Yellow in maart 2024. Toen dit album uitkwam, het tweede album, tenminste dit nummer, Ik Moet Dringend Op Vakantie, was een hitsingle, een beetje een vuurlooper van het tweede studioalbum Benny en de Banaliteit van Ons Bestaan. Ja, het is gewoon een heerlijk nummer. Het is zeker een beladen tekst, een goeie boodschap van Young Yellow. Maar het is wel lekker, want op het laatst zit er een beetje dat is het Spaans-Caribische vakantie-vibe wel heel erg in. En ondanks dat we vandaag best wel prima dag hebben gehad, maar we gaan merken toch een tour beginnen, dan is het toch echt wel herfst. En dan gaan we toch misschien wel lekker een beetje genieten van die warme klanken. En dat heet het nummer zeker, Ik Moet Dringend Op Vakantie, Young Yellow, Benny en de Banaliteit van het Leven. En de zender is Omroep Horst en de Maas, bij Podium Huurdermeer.

Ja, en afgelopen week het mini de platenkast van de Amsterdamse muziek is even doorgespit, om het zo maar te zeggen, want we gingen naar de Fatal Flowers. En dat is toch wel een legendarische Amsterdamse rockband, voornamelijk actief tussen 1984 en 1990. En toch wel een van de meest invloedrijke Nederlandse bands uit de jaren 80, om het zo maar te zeggen. Ja, ondanks dat heel veel mensen misschien gaan kennen met frontman Richard Jansen, ja, onderscheidt toch wel de groep binnen de Amsterdamse school, om het zo maar te zeggen, in din tijd. Qua gitaargeluid. Lekker de jaren 60, voornamelijk uit Den Haag en zo kwam echt wel een goeie rock. Maar Amsterdam kwam met de Fatal Flowers toch ook wel echt in de buurt. Het eerste album Younger Days in 1986 wel bekroond met een Edison Award zelfs. En later stonden ze op het Pinkpop Festival. En later nog kwam het album in 1988 Johnny D is Back. En daar huurde net ook de titeltrack van. Dat werd gelijmd namelijk ook Johnny D is Back heet natuurlijk. Ja, leuke, heerlijke band die je eigenlijk net zo heel erg duk huurt. Zo zoeken van die alle Nederlandse bandjes. Let's zijn we nog de Bintangs. Maar ook weer de Fatal Flowers. En zo komen we langzaam toch wel eens even weer die stoffige platenkassen met z'n door te zeggen. Maar waar heel wat leuke pareltjes in zitten. En dat is altijd wel erg leuk om doorheen te kunnen neuzen. En dat is wat we dan hier bij Podium door. Die op de platenspeler gooien. En dan huurden ze BO door de radio galmen. En vanuit daar gaan we het wel een klein beetje wat terugpakken. We gaan naar Dojo Cuts. En dat is een Australische band. Opgericht in 2012. In 2012. Dat zeg ik niet goed. Dat is het album waar we naartoe gaan. Dat komt in 2012. Dojo Cuts. Samen met Roxy Ray. Dojo Cuts is opgericht trouwens in 2008 in Sydney, Australië. En een beetje zesmans formatie. Begon ze heel snel en sterk. Maar op een gegeven moment begon ze toch een beetje wat af te vlakken. En een heavy funk en retro sausje kwam er ineens in. En die stijl die lag hun veel beter. Beetje 60s, 70s, maar dan wel in de retro. Beetje funky, beetje soulachtig. En er zit hier nog ook wel lekker wat een beat onder. En Roxy Ray is ook zeker een leuke zangeres die met een hele krachtige stem huurde. En op dat nummer Easy to Come Home. Wat we zo meteen gaan draaien, is het een heerlijk aangename mix van deze twee powerbands, om het zo maar te zeggen, Dojo Cuts en Roxy Ray. Ready to Come Home van het album Take Me Home. 2012 zitten we daar. En dit ga ik nou vooral in de platenspeler gooien. Nu hebben we zo meteen dan nog een keer kraak en smaak. Dus

Ja, heerlijk. Nothing is forever van Kraak en Smaak. Ja, dat is wel lekker. Een succesvol Nederlands DJ en productie trio uit Leiden. Onder leiding van Oscar de Jong, Mark Kneppers en Wim Plug. Uit 2003 is al begonnen. En ze stond bekend voornamelijk wereldwijd om energieke live optredens. En een lekker deze dansbare mix van een beetje funk, disco en wat elektronica. Ja, heerlijk. Vaak wordt het Engels crack en smack. Maar dat is toch kraak en smaak. Ze hebben echt wel de Nederlandse naam. Probeer ze toch wel erdoor te drukken. Dat iedereen die ook op die manier goed uitspreekt. En ze gaan ook niet veranderen naar Engels. Wat de wereldwijd wat makkelijker uitgesproken te worden. Maar dat is ook juist wel leuk. Een beetje dat trots op Nederland met kraak en smaak. Ja, zoals gehuurde heerlijke muziek. En ik zei mezelf alweer als het oogtoede in zo'n festival tentstore. Lekker iets te laat. Misschien een drankje te veel. En dan lekker een beetje mij gewoon op de beats van kraak en smaak. Ja, dat is wat deze band heel erg goed doet. Of de DJ's, moet ik zo maar zeggen. Van Utah gaan we naar Amerika. Gaan we naar een, misschien wel een, Guilty Pleasure album. Bleed American van Jimmy Eat World. En dan het nummer The Middle. Dat kwam uit 24 juli 2001. En wat is het, een 7 weken of zo ongeveer later, nadat de album uitkwam, hij had natuurlijk 9-11, de aanslag op de World Trade Centers. En omdat het album Bleed American was eigenlijk een beetje, de openingstrek heette ook Bleed American. Was toch weer in één keer toch wel een beetje beladen. En toen heeft de band eigenlijk met overleg met hun plaatlabel gezegd van wil je gewoon dat de titelalbum voorlopig even eraf halen. En toen weer het allemaal uit de schappen gehaald. Letterlijk, hè, alle platen weer door overal uit de schappen gehaald. Van Jimmy Eat World, van het album Bleed American. En die weer veranderd naar Jimmy Eat World. Dus ze kregen eigenlijk een titeloze titel. En pas bij de luxe uitgave in 2008 kwam die originele titel weer op dat album. En dat is dat album waar allemaal die bekers zitten. Wat allemaal zoals schooltrofees voor rugby, honkbal, basketbal, noem maar op. Zo'n ganse kamer op zo'n jukebox. Allemaal prijzen die je haalt op school. Bleed American. Ja, dat is toch wel fijn dat we uiteindelijk toch wel terug zijn gegaan. Naar, ondanks dat het echt niet zo bedoeld is. Maar ik snap de beladenheid wel. Gelukkig dat het weer teruggevoerd is in 2008. Ik wist het eigenlijk niet eens dat het vandaag past. Dus dat vond ik wel leuk om een feitje naar mij te geven. Ja, en misschien wel een van de bekendste nummers uit de zero's. Tenminste qua rock, qua Amerikaanse rock. Is dit nummer Jimmy Eat World. En dan het nummer The Middle. En als je begint, dan denk ik wel dat je hem gelijk kent. Dus kunnen we lekker van mij zingen toe. Komt-ie!

0: Ja, natuurlijk moeten we nog een beetje ethisch draaien. Dat doen we eigenlijk wel elke week en dat is wel lekker. The Great Commandant was dit van het Duitse Camouflage. En het nummer is eigenlijk in 1983 opgenomen, maar uiteindelijk in 1987 uitgebracht als debuutsingle van het eerste debuutalbum van de band Voices and Images uit 1988. En The Great Commandant is natuurlijk het grote gebod uit de Bijbel. Maar het is ook een beetje, ja, je moet beseffen dat toen de moor nog stong. En dat dan natuurlijk ook wel, mijn gepropmers weer van wat er allemaal vanuit hoger hand was gezaagd. De regering en zo weer natuurlijk wat anders naar gekeken. Ook de videoclip, was de band in midden van een groep kinderen in een fabriek. En ze liegen te protesteren tegen een woordvoerder in de fabriek. En een van de kinderen ontdekt een bedieningspaneel. En daar blijkt onder dat de woordvoerder in feite een robot is. Die door de mechanisch werd aangestuurd. Dus eigenlijk de mensen, maar de robot Noorprot, zeg maar. En dat is een beetje hoe ze dat toen de regering zorgen. En een jaar later naar dit nummer veel de moor dan ook. Een beetje, toch wel wat tegengaan in de overheid zijt en de massa. Dus een beetje opkomen tegen de grotere mensen die probeert te onderdrukken. In Den T tenminste. Heerlijk, de band Camouflage. We natuurlijk veel vergeleken in Den T met Depeche Mode. Ook een beetje dezelfde soort Engels met het galmen. En ook de soort synthesizer muziekje wat er allemaal in zit. Ik vind nog wel dat het wel een beetje op liekt. Maar het is wel heel erg leuk. En lekker Duitse synthpop. En gewoon lekker ethisch. En dat is wat altijd wel lekker is. The Great Commandant dus van de Duitse Camouflage. En dan gaan we je langzaam afsluiten met deze editie van Podium. Ja, dat was even wel wennen zonder zo'n mini. Ik moet zeggen dat toch altijd allemaal wat minder leuk is voor mezelf daar. En ik hoop dat je even goed wel een beetje genoten hebt, beste luisteraar. Ik heb mijn best gedaan, ondanks dat 10 dingen door elkaar deed soms. Maar we hebben het wel geprobeerd. We zijn in ieder geval naar het laatste nummer gekomen. En dat is toch weer in Nederlands trots. Sharon Kovacs. Ze komt niet heel ver hier uit de buurt. En we gaan naar het album Cheap Smell uit 2018. Het nummer Mama en Papa. En dat is echt een fantastisch nummer. En dat gaat lekker die schreut open. Zo met een beetje lomp te zeggen van Sharon. En dan kunnen ze huren hoe heerlijk die kan zingen. En we waren les op het festival. Het was wel waar we lessen geweest. En daar waren het tuinfeest en daar kwamen ze tegen. En ja, die is nou... volgens mij heeft ze niet meer echt heel veel zin om veel op te trainen en zo. Dus ik ben ook helemaal niet zo'n fanboy die gaat zeggen... Hey Sharon, dit en dat. Maar we zorgen er en toen dachten we zelf... Oh ja, die mocht toch altijd goeie muziek. En vandoor dat we ook wel lekker vingen om weer even te draaien. En daarom gaan we de arm mee sluiten met Mama en Papa, nummer van Kovacs. Want zo heet er officieel artiestennaam. Cheap Smell het album. En we gaan hem lekker erin gooien. Volgende week is Mine er weer. Volgende week ben ik er ook weer. En dan gaan we gewoon lekker een nieuwe editie maken van Podium op de woensdagavond. Dit was editie 342. Hopelijk hebben jullie genoten. En we gaan eruit met Mama en Papa van Kovacs. Tot volgende week en een hele fijne woensdagavond. Hajewa. En dan gaat Segal, en ik even zeggen, yes.
1: Misschien krijgt de groeten van Segal op de Melse. Haldoa.
0: Tot volgende week. Dit is Mama en Papa.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
3: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een

0: luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zandt zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077-464-2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
6: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die

0: van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een

0: natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
1: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er zonnige periode afgewisseld door hoge sluierwolken en wolkenvelden. Het is droog gebleven en de maximumtemperatuur die is uitgekomen op zo'n 27, op een enkele plek 28 graden. Er stond een zwakke af en toe matige wind uit een zuidelijke richting. Komende avond en nacht overheerst de bewolking. Er valt zo nu en dan buien regen met kans op onweer. Het koelt daarbij geleidelijk aan af naar waarde rond de 17 graden als minimumtemperatuur. Dan donderdag overdag overheerst de bewolking. Er valt zo nu en dan buien regen. Later op de dag zijn er ook langere droge momenten. En af en toe wat zon. Het wordt maximaal zo'n 21 graden bij een matige wind uit een westelijke richting.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

0: kwaliteit. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

0: weg te dromen.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden.